0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

hebben op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: it's Megan Thee Stallion.
1: What up, this your boy Lil Durk.
2: It's Quavo. Hey.
3: This is Galaxy Radio.
4: All day hip hop.
3: This is where you hear the biggest stars.
5: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
6: Yeah. Ben die op missions. Hij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight. Ja, dit wordt een submission. Kanon die hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, woedshit, dat is waar ze voor leven. Diefjes vliegen hier links en rechts, je kan maar zijn niet verzekerd. Die mannen hebben geen story, sorry, handig in het is tegen. Wacht je nog steeds op blessing, lekking, praktisch geven we penning. Tot we spelen met breide gomma, zomerdag, hier was wedding. Ik kom van de overkant, we volgen hier zo met trekking. Ook een hash in die ecstasy, ja best een grote bestelling. Interessante vertoning, scholing, mannen gaven we splatjas. Pas er vol met die groene dingen, bij die dag het was matcha.
7: Mannen zeggen ja, ik rek, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. We jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blakka die zit in de chosen links, is hier zelfs aan Iba Hash.
6: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas.

0: veel aan neef, ze komen hier alleen voor sensatie.
1: Mannen zijn G-A-Y, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Daka die zit in de chosen links, ze zeren zelfs aan Iba Hash.
0: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalas. We geven ze splatjas, splatjas.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: In de jaren 90 werd hip-hop een wereldwijd cultureel fenomeen. Dankzij MTV, mixtapes en street culture.
2: Black, right? Yeah. This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black.
2: Music. Black music sounds like this.
1: June is Black Music Month.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Chicago House ontstond in underground clubs, waar zwarte DJ's experimenteerden met disco, soul en elektronische beats.
2: Black music.
3: It's Black Music Month on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Listen everywhere on digital radio or on our free radio app.
1: We are Galaxy Radio.
2: Waarom? Waarom zijn er bananen krom? Waarom breng je kleren terug met de bom? Waarom zet ik beest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik last loop, dan kijk ik erom. Help om, maar ze zijn mijn middelen stom.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Black music inspireerde ook mode, taal, dans en lifestyle. Het is veel groter dan alleen muziek.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
3: Who the fuck is you? Who the fuck is you? It's your boy J. Cole. Cole.
4: Yeah, you know who put the city on.
2: J. Cole, who the fuck is you? Now on Galaxy Radio.
5: Who the fuck is you? Who the fuck is you? Who the fuck is you?

0: Galaxy Radio. Download our free radio app now.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
0: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Radio. Yeah, too hard for the radio.
2: Black music. Yeah.
3: Burnaboy werd geboren als Damini Ebunoluwa Ogulu in Port Harcourt, Nigeria. Zijn familie had veel muzikale invloeden. Zijn grootvader beheerde ooit Fela Kuti, de legendarische afrobeat-pionier. Burnaboy combineert afrobeats met reggae, dancehall, hip-hop en afrofusion. Hij brak internationaal door met albums als African Giant, Twice as Tall en Love Damini. Zijn hit Last Last...

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Hey, what's up? This is Chris Brown.
3: Let's go!
6: It's your girl Cardi B.
7: Hey. What's going on? This is Drake.
8: Drizzy, yeah.
9: Bring it.
10: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Laat me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Temps laat zien hoe sterk Afrikaanse artiesten momenteel de internationale charts beïnvloeden.
6: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
7: This music here is therapy.
8: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
9: Wake up and smell the coffee.
10: Wake up fresh.
11: Hey, you keep telling.
10: With Richie and Tony in the morning. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Biggest.
6: This is Lil Uzi Vert.
7: This Babyface Ray.
8: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
9: All the hits on Galaxy.radio.
10: Only station that matters, period.
9: We're doing it for the culture.

0: nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Sean Paul hielp dancehall wereldwijd doorbreken met hits die clips overal op aarde domineerden.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black everything.
5: We play all your favorite black music artists and music. We make that alarm clock sound. Oh, so good. Waking up with the Galaxy Morning Marathon.
7: Come get it.
5: With Richie Styles and Tony Q. Ludacris.
8: Ludacris.
5: Pull over. New music on Galaxy.
8: What up? This is Ludacris.

0: Check out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: That's right, welcome to that 8 o'clock energy.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Everybody's
7: here.
8: Everybody's right here.
5: We are Galaxy Radio.
4: That's right. That is right. Correct. Correcto mundo, in fact. Speaking of mundo, man, I got some folks bezig with the ding. And why I said the correcto mundo is because Feed is coming through with the Celos Amor. Hey, every time I say this, man, I feel like I'm getting one step closer to speaking Spanish.
9: Right.
4: But yo, man, welcome to this 8 o'clock. Yes, we are rocking out with you. Good morning to that ass.
10: This is what we do. We play all the music.
11: We're going back
12: to the
11: back to
12: the
11: hip-hop.

0: Break it down.
1: Yeah.
0: Break it down.
1: Hip hop.
0: Yeah.
1: Galaxy.

0: Man, that ASAP Rocky, huh? Coming through with all my Stay Here Forever. Yo, we got some, let me see what I got for you on the way. We got some Next. That's Too Close. That's on the way for you. First, a little clean featuring Jonah Frazier with a Fashion Week. It's Galaxy in the Morning Time. Load them up, baby.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Reggae-legende Bob Marley bracht boodschappen van vrijheid en eenheid naar miljoenen luisteraars wereldwijd.
6: You can hear it in the music.
7: For the culture. For the music.
8: Let the music tell it.
9: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: Wake up.
7: A hangover in the middle of the week?
11: Richie and Tony don't judge.
7: This is the Galaxy Morning Marathon.
12: Five minutes for the dress.

diepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: du champagne.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
6: 24 hours a day.
7: It's Galaxy Morning Time.
6: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony.
7: That's
6: in
7: right,
6: the Galaxy Morning Marathon.
7: We are back. Doechi on the way talking about anxiety. But first, let's get them butterflies. New music, huh? Good morning.
8: Let me explain something to you one time, man.
7: We right back.
9: Yeah.
10: Galaxy.
11: Now more hip-hop and R&B.
8: What's up,

0: Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.
1: Ik ben je niet vergeten. Je bent jarig.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Soka Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soka Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soka.garden.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 10 uur geweest op 16 juni, de tweede dag van jouw werkweek. En we mogen nog wel een aantal dagen, hè? Dus laten we in ieder geval vandaag ons best doen om jouw werkdag beter te maken. We gaan zometeen Frenna draaien, Girls Wanna Have Fun naar Drake. Speciaal voor Janice deze.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Girls Wanna Have Fun, hoor je Frenna hier bij Galaxy Radio. Het is dinsdag, 2 dagen na de 2-2 van Nederland tegen Japan. En ja, misschien moeten we daar niet te lang bij stilstaan. Want goed, we hadden beter kunnen spelen. Hè. We speelden goed om te winnen. Goed genoeg om te winnen, maar ja, niet goed genoeg om ons over de streep te trekken. En in de laatste paar minuten kwam Japan dus met die gelijkmaker 2-2. Maar goed, we blijven niet te lang bij stilstaan. Laten we in ieder geval vooruitkijken naar de volgende wedstrijd. Naar de zaterdag, waar we tegen Zweden gaan spelen. En Zweden die begon ook wel goed, hè? Dit WK met 5-1 tegen Tunesië. Dus dat blijft natuurlijk wel een spannende. Maar laten we hoop houden en laten we daarin ook de oranje koorts hoog houden. Hoe is die voor jou? Stuur hem door naar Galaxy Radio. Hoe bereid jij je voor op het WK? Of in ieder geval, hoe bereid jij je voor op de wedstrijden? Hoe ziet je huis eruit? Hoe is de straat? Weet je, heb jij misschien zo'n oranje straat? Is jouw huis helemaal oranje? Of zeg je, weet je, ik hou het gewoon lekker bij het café. En ik ga daar lekker kijken. En dat is voor mij gewoon prima. Laat het me weten, dus ik hoor het graag van je in ieder geval. Zometeen gaan we Barney Go draaien. Marley en Tyler komt eraan hier bij Galaxy. Here we go, here we go.
1: This is Galaxy Radio. Playing your favorite playlist all day.

This is a Galaxy Throwback.

0: Ultimate Throwback, Filmy Flow hoorde je Naughty by Nature 1995 en zometeen nog een throwback voor en ik ga je vertellen welke dat is. Namelijk van een groep die ooit een groot optreden heeft afgeslagen, namelijk de Super Bowl. Waarom? Nou, ze moesten gaan playback en ze zeiden nee, luister, ik doe hem alleen als ik mijn nummers echt zelf mag doen. En daar dus de Super Bowl afsloegen. Je hoort zometeen wie dat is. Na Bruno Mars hier bij Galaxy Radio. I just might.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, ik ben Danny van Vleva in jaar eerst hier op Galaxy Radio.
3: Here comes the brand new flavor.
2: En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in en spread the word.
4: Booms, booms, you know what I'm saying?
5: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
6: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
7: Black Music.
8: Ayodeji Balogun, beter bekend als Wizkid, groeide op in Lagos, Nigeria. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te maken en brak door met de hit Holla at Your Boy. Zijn internationale doorbraak kwam dankzij samenwerkingen met Drake en later de wereldhit Essence, featuring Tems. Daarmee werd hij een van de eerste Afrobeats artiesten die wereldwijd de charts domineerde. Albums als Made in Lagos brachten Afrobeats naar een compleet nieuw publiek. Wizkid staat bekend om zijn relaxte vocals, Afro R&B sound en wereldwijde invloed op moderne popmuziek.

0: Outkast hoorde je Roses hier bij Galaxy Radio uit 2003. De artiesten die ooit een grote optreden afsloegen, namelijk de Super Bowl, omdat ze daar moesten gaan playbacken. Ze zeiden, nee luister, we doen alleen de tracks die we echt willen doen, op onze eigen manier, namelijk we zingen ze en we rappen ze zelf, we gaan niet lopen playbacken. En daardoor sloegen ze dus het grootste optreden van hun leven misschien wel af, maar ze bleven wel eer aan hunzelf houden. En daardoor bewogen ze wel in de goede richting. Net als deze dus, Move ga je horen hier bij Galaxy Radio. Zometeen wil ik van jou weten wat je favoriete working track is. Stuur hem door naar dus Move en zometeen nog The Weeknd voor je.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Lotto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall.

The Weeknd hoorde je Cry For Me hier bij Galaxy Radio. En misschien is het wel jouw favoriete track op je werkdag. Zo niet, heb je geluk, want dan mag je hem nog aanvragen. Stuur hem door naar Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Het is 11 uur geweest op de dinsdag nog steeds hier bij Galaxy Radio met Wes op Galaxy in the morning. En ik ga jouw ochtend een stukje beter maken en ik ga jou blessen met alleen maar de beste muziek. Zometeen gaan we nog in die throwbacks, maar dat pas straks. Kendrick Lamar komt eraan, TV Off naar Jonah Fraser. Bana.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Ik hoop dat die volgende wedstrijd van Nederland wel een winst gaat worden. Anders wordt het TV off. Je hoort Kendrick Lamar bij Galaxy Radio. Daarvoor die John of Fraser Panna. Zometeen nog Baby Is It A Crime. Na So Many Tears hier.

Zometeen hoor je de zus van de artiest waar onlangs een documentaire over uitkwam, die flink bezocht werd in de bioscoop. En nog straks Noah Noah, Lil Kleine, Ewa, Safi hier bij Galaxy Radio.

0: Savi hoorde je bij Galaxy Radio. En ja, Lil Kleine is nu weer helemaal populair. En er is nog één andere track heel populair. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Die mocht je namelijk aanvragen via 085-029-4x2, de Galaxy Hotline, waarin jij mag insturen wat jouw favoriete working track is. En Esmeralda stuurde een track door. Ze zei, deze staat nu op nummer 1 in mijn lijst en waarschijnlijk ook bij nog veel meer mensen. Dat klopt ook, want hij staat sowieso in de top 50 op nummer 1. En hij is dus enorm populair en ook veel aangevraagd. Ook door jou dus, Esmeralda. We gaan hem voor je draaien hier op jouw werkdag. We gaan jouw werkdag beter maken met deze track. Hier komt eraan Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, I'm echt so much fun, superstar. Jij krijgt zoveel aandacht, je bent populair.
1: The Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Afrobeats werkt wereldwijd omdat het draait om ritme, energie en feel-good vibes. Daarom hoor je het steeds vaker op festivals en radio.
1: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black
1: music. Black music sounds like this.
5: June is Black Music Month.
1: We

0: Je hoorde I Don't Care bij Galaxy Radio. Daarvoor je de favoriete track van Esmeralda. Populair, een track die nu heel populair is. Zometeen nog The Weeknd Timeless na deze A Boogie with the Hoodie.
1: Yo, hey, this is Lil Baby.
2: Call me JT.
3: Hey,
4: man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
5: We are Galaxy Radio.
6: Tap in.
5: This is where the biggest stars come to play.

0: Je hoort het Timeless hier, The Weeknd met Galaxy Radio. Ja, helaas is mijn show niet timeless. En moet ik een stokje gaan doorgeven aan Sydney Gregor. Ik zeg wel helaas, maar je bent in goede handen bij hem. En hij gaat zometeen jouw lunchbreak een stukje beter maken met de lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur in de morning. Met de morning show dus, met Wes. Tot morgen.
1: The biggest stars, you'll hear them all.

right thing to say.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van de elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music. The vibe. Hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Galaxy. Galaxy.
7: Only station I listen to hip-hop.
8: We're jumping in like that.
7: Only right here on my station.
9: The number one in hip-hop and R&B.
10: Y'all know what it is, boy.
11: Sidney Gregor. Ooh.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je kent. 10 seconden en je ligt bloot. Wat je stuurt, kan je breken.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: En back!
4: Bring it back.
5: In a mix, in a mix.
3: Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

This is Sidney Gregor, life on the ones and

0: drive me crazy. Shorty, I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
5: Goedemiddag, you know what it is. My name is Lucinda Sedok. Ik ben er weer. Hopelijk jij ook. Wat je ook aan het doen bent, blijf luisteren, want ik heb lekkere pokoes. Let's get started. DMX Party Up komt eraan. We beginnen met Olivia Dean, Man I Need.

0: super tof dat je luistert naar Galaxy Radio. Ik vind het altijd lekker om hier te staan. En hopelijk vind jij het ook een beetje gezellig. Over gezelligheid gesproken, Maluma komt zo meteen voorbij. De Notorious B.I.G. met Hypnotize. Ik ga sowieso los hier in de studio. We beginnen met Blyce Faya.
1: We are Galaxy. This is hip-hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar.
2: Hey.
1: Gucci.
3: It's your favorite girl, Kelly.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: Touching a leap, touching a leap.

0: Ik heb een liedje voor je klaar liggen waarvan ik denk, ja man, dat is echt zo'n clubbanger. Je hebt bepaalde pokoes die in de club blijven komen. Ik heb het niet over Kevin met Je Hebt Mij, die hoor je ook zo meteen. Maar Wayne Wonder, No Letting Go. Die staat sowieso altijd in de playlist van DJ's. En you know what? Hij blijft goed en hij blijft lekker. Dus die komt zo meteen voorbij. Maar wat je nu hoort is Kulas en Blakka.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

Soms duw het trekken als een winkelwagen. Zij krijgt alles van me, zij hoeft niks te vragen. Zij is fully Dio, loopt met trainer naast haar. Vergis je niet hoor, op die trainer staat er. Nu ben ik multi, ik weet dit verbaasje. Deel de pakjes uit, maar was geen Sinterklaasje. Achtervolging, dan sprong ik in water. Ik heb winst te maken, verder niks te maken. Zwart geld, maar ik was het wel. Weinig

0: Zometeen nog meer heerlijke pokus hier op Galaxy. Onder andere Tupac, All Eyes On Me en The Weeknd, Take My Breath.
1: Hey, ik ben Danny van Flava in Ja Eers hier op Galaxy Radio.
2: Here comes the man who Flava in Ja Eers.
1: En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
8: Black Music Month.

0: Hopelijk geniet je van de muziek hier bij Galaxy Radio. Lekker divers, lekker voor iedereen. Ik moet zeggen, ik geniet er wel van. Ik geniet gewoon van de eigen pokoes. Hopelijk komt het bij jou ook een beetje binnen. En over divers gesproken, Tems hoor je zo meteen. What You Need. Hey, kei goede pokoe. Major Lazer uit 2021. En we beginnen met Kehlani. En voor de mensen die het niet weten, Kehlani is aan het toeren. En 6 december staat zij in de Ziggo Dome. Dus mocht jij geen kaartjes hebben, go get your tickets. Ik ben sowieso daar. We beginnen met Kehlani voor dit.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.

lieve mensen, mijn tijd zit voor vandaag alweer op. Maar ik ben er morgen weer van 1 tot 2 speciaal hier voor jou bij Galaxy Radio. Blijf gewoon luisteren en ik spreek je morgen. Bye bye. We are playing the biggest bangers.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
6: Light them up.
7: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: Music. Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Black on black, black on black.
1: This month we give black music extra flowers.
2: That's a fact.
3: Hey, yo.
4: Galaxy Radio.
5: Real hip-hop.
1: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
6: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
10: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
10: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
10: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: 24 hours a day.
9: You can't stop it.
11: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
12: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en drijft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night. Night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Peter. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. Nah. What is your life like? Laten pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
1: Kan toch niet?
0: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel Koning Punchline? Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn. What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Laat ik pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
2: Feel those classic joints.
3: You know you gotta keep it on the throwback sometime.
4: Classic. I flip the hardcore. This is a little funk. No.
2: Throwback. This is a Galaxy Throwback.
5: Time to set it off.
6: 10 joints in a row.
7: You're inside 10 joints in a row. Commercial free.
8: Tell me how that sound.
6: On Galaxy Radio.
9: Hey, ik ben Danny van Flava in jouw ears hier op Galaxy Radio.
10: Here comes the brand new flavor.
9: En als jij een echte hip-hop kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty Nomads natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty Nomads. Dus tune in and spread the word.
11: Booms, booms, you know what I'm saying?
12: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.

0: the hottest hip hop.
1: What up, it's Ben Manley.
2: This is where I'm set.
1: And Ellie Chop.
0: And R&B.
3: Hey, it's Skylar Black.
4: What's good? It's Kehlani.
0: This is Galaxy. This is
5: Galaxy. I've so far meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
6: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet, Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en Tata met privileges, Jagga en

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Dancehall uit Jamaica vonden de basis voor veel moderne hip-hop flows. Artiesten als Shabba Ranks en Sean Paul inspireerden generaties rappers wereldwijd.
2: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
3: This music here is therapy.
2: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
4: Pulling up with my friends.
5: We are Galaxy.
6: Come on.
7: Hey, what's up? This is SZA.
8: It's your boy Lil Durk.
9: It's me, your boy Diddy.
5: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
3: Go.
4: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
5: You already know.
6: Yeah, you know who it is.
7: Yeah, you know how it is and who it is. It's Boss B. Tot 7 uur hier op Galaxy met zometeen Chief en Yves Laurent. Ik heb Distinct en Morat voor je klaar liggen met de RSC's. En ook Ira Star komt eraan. Where do we go?
0: Galaxy.
8: Bring the beat back.
9: It's going down. Damn.
10: We back inside the hip hop.
11: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
11: You know
0: the number.

0: live my life. Rijden in een Bentley, money makes me happy. Je hoort de Chief en Yves Laurent met Read That Again. En over auto's gesproken, de RS6 van de Stinkt en Morat zat daarvoor. En Arrowstar met Where Do We Go? Het is 4 uur geweest, het is dinsdag, het is de 16e, klopt dat? Ja, het is de 16e. En ja, even complimenten naar de hele achterban van Kaapverdië natuurlijk. Want wat een wedstrijd was dat gisteren, zeg. We gaan daar straks nog even over praten. Want we hebben de Couch Coach Corner sinds gisteren in het leven geroepen. Omdat we 18 miljoen thuiscoaches hebben natuurlijk. Die allemaal iets vinden van alle wedstrijden die op het WK worden gespeeld. Dus als je ook iets vindt, als je ook iets wil, als je ook een mening hebt. Als je wil uitspreken over de wedstrijden, laat het weten via 085 029 4x2. Voor de rest natuurlijk veel muziek. We hebben straks de beslepje door de file heen mini. Mix rond, nou, ik denk 7:15. En nog veel meer, dus lekker blijven luisteren. Russian, Ro Alejandro, Pongo en zometeen Maxwell met Bad Habits.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
3: You the number one.
2: For hip-hop, R&B and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Veel muziek, weinig ouwe hoer in de laatste uurtjes van je tweede werkdag van deze week. Amy Grace en Izzy SB en Laat Me Zien, daarvoor Serrano en Broederliefde met Pedro. Maxwell was er met Bad Habits en Russian en Alejandro met Pongo. En dit krijg je zo meteen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Black Music
3: Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Oh, oh,
8: Black everything.
6: We play all your favorite black music artists and music.

0: Galaxy met Drake en Tussy Slide. En daarvoor Dave & Thames met Raindance. Ik weet niet of je de parlementaire enquête over de coronacrisis een beetje aan het volgen bent. Oké, ik hoor je denken, politiek, hè? Interesseert me helemaal niks. Maar goed, de onderste steen moet bovenkomen wat er allemaal destijds in die coronacrisis gebeurd is. Hoe bijvoorbeeld beslissingen zijn genomen, wie waar verantwoordelijk voor was of zo. Als je er nog actieve herinneringen aan hebt, hè, want ja, dat is ook een dingetje. Eén ding wat mij zeker bijstaat van de coronacrisis is het thuiswerken. Die ellendige Zoom- en Teams-gesprekken die je dus met je personeel en je collega's had. Die eigenlijk altijd mislukte omdat de verbinding viel uit. Mensen waren heel druk bezig met andere dingen. Behalve met het gesprek waar ze druk mee bezig zouden moeten zijn. Dan sprong de kat weer op je toetsenbord. En dan blerden de kinderen weer op de achtergrond. Kortom, het ging nooit zoals het ging. Dus uiteindelijk was iedereen blij toen die periode voorbij was. En mensen weer gewoon konden bellen en praten met elkaar. En dat thuiswerken, ja, dat werd steeds minder. Omdat steeds weer bazen vonden dat personeel naar het kantoor moest. Een van de populaire programma's destijds na Zoom was Teams van Microsoft. En dat is een beetje uit de running geraakt na de coronacrisis. Alleen Teams die probeert wel eventjes met een soort van comeback te komen. Speciaal voor de bazen, want de mensen die dan nog thuis werken, die zouden moeten werken thuis. Maar de vraag is natuurlijk of ze daadwerkelijk ook druk bezig waren met thuiswerken. Dus Teams komt nu met een nieuwe functie. En dat is de location tracking functie in Teams. Die gaat namelijk bazen laten bewijzen dat mensen die dus thuis zitten ook daadwerkelijk thuis zitten. En niet met mooi weer en 30 graden ergens op het strand. Nee, mijn camera doet het niet hoor. Nee, die kan je niet aan, maar ik praat wel gewoon mee. Nee, het kan echt niet zijn dat je de zee op de achtergrond hoort. Echt niet. Nou, dat is dus afgelopen als het aan Teams ligt. Want binnenkort kan de baas je dus gewoon trekken of je daadwerkelijk wel thuis bent.
1: Yeah, I know what time it is.
2: Now.
3: This is new feature music.
4: Bringing you the exclusives first.
5: If it's new,
6: you get it first, right here.
3: New music on Galaxy Radio.
7: You ain't gotta like it cause the hood gon' love it.
8: Hey, Fetus, put on that beat, man.

0: Robert Ozet, samen met Metro Booming en de Ric Flair Drip. Daarvoor Gunna en Burna Boy. En de Clap and Fly met Facilité hier op Galaxy. Zometeen een vijf en meer bangers. Zometeen gaan we ook eventjes onze virtuele coachbanken bemannen. Met alle 18 miljoen coaches die we in Nederland rijk zijn natuurlijk. Wil je iets kwijt over het voetbal, over die geweldige wedstrijd gisteren van Kaapverdië? Dan kan je melden via 085-029-4x2. Laat even een voice memo achter en zo neem je virtueel plaats op onze coachbank. We are Galaxy. I've been going in. This is where the biggest stars come to play.
1: Hey, hey, every day's a party.
2: Yo, this is Galaxy.
3: Molly and Tyla.
4: That's why I'm already good on.
5: Hey, what's up? I'm Molly.
6: Hey, it's Tyla.
7: Doesn't nobody like me.
3: This is Galaxy Music.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy S5 PM. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Wij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt. Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
3: Everybody, turn it up, turn it up.
4: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
5: Ja, 1 grote speeltuin voor alle artiesten natuurlijk. Met zometeen in de speeltuin Kendrick Lamar en Lefty Gunplay met TV Off. Type 1 komt voorbij met Drinking Patna. Maar eerst Lil Kleine en Milo laat het lukken. Ze doen even een lijntje.
6: We bring it back. Right back. Now back to the real.
7: Hip-hop and R&B.
6: Go.
8: Galaxy.
9: The number 1.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: T-Pain en Drinking Patna. En daarvoor Kendrick Lamar en Lefty Gunplay hier op Galaxy met TV Off. Met Lil Kleine en Milo laat het lukken met hun lijntje. Nou, er zijn behoorlijk wat lijntjes uitgegooid in de zee. Want vandaag is namelijk het eerste vaatje met haring aan land gebracht. Normaal wordt dat geveld om het geld te doneren aan een goed doel. Alleen dit jaar is dat anders. Want er zijn een aantal chef-koks die maken namelijk met de haring, met die proteïnebom, zoals het haringen, promotieteam het probeert te verkopen. Speciale gerechten. Ja, voor mij blijft een haring gewoon een haring. Ik weet niet, af en toe dan eet ik er wel eens een, maar ik ben er niet echt heel happig op. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die ontzettend, lopen te watertanden op het moment dat ze het woord haringen horen. Ja, andere kant van Nederland vindt het misschien wel lekker. Ik denk ook een beetje ligt er een beetje aan waar je geboren bent, hè? Ik bedoel, ben je in Urk geboren of in Volendam, dan denk ik dat de haring vaker op je bord lag. Maar de gemiddelde Nederlander, zeker denk ik de wat jongere Nederlanders, die zijn volgens mij niet zo gek op haring. Maar goed, vandaag is het eerste vaatje aan boord gebracht van het schip, wat het uiteindelijk naar de haven voer. En uiteindelijk is dus zo het eerste vaatje haring aan land gebracht. En zijn er dus diverse gerechten meegemaakt. Proteïnebom, zegt het haringpromotieteam. Ja, en dat is dan wel populair, want tegenwoordig moet overal proteïne zitten, hè? Ik geloof dat Spa Rood zelfs al met proteïne is gepowered. Dus zometeen op onze virtuele coachbank mag je plaatsnemen. Als je iets wil zeggen over de wedstrijd van onder andere Caverbië van gisteravond, laat het weten en spreek even een voice memo in op 085 029 4x2.
1: This is your station for hip-hop, R&B

0: Voor de Jay Holiday en Bad. En daarvoor Archie Trax en Brian MG met Hoe Het Zit. Nou, hoe het zit, dat ga ik je nu vertellen. Zometeen onze virtuele coachbank, onze coach corner. Die gaan we openstellen. We gaan zo meteen even kijken welke reacties allemaal binnen zijn gekomen op de voetbalwedstrijden van gisteren. Fluwolie heb ik voor je klaar liggen, maar het stelt niks voor. Maar eerst B.O.B. en T.I.
1: Galaxy.
2: Hey. Yeah, yeah.
3: It was an early title.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are

0: ik voor. Het stelt wel wat voor, want het was een hele grote hit. Jordan Slew Holly en jij, Zino, het stelt niks voor. En B.O.B. daarvoor met T.I. en Juicy J. En We're Still In This Bitch. Blijf luisteren, zometeen deze hit.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Black Music
4: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
6: You can hear it in the music.
7: For the culture. For the music.
8: Let the music tell it.
9: Hey, yo.
10: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Galaxy met Asaki en Forgiveness. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Wat een feestje gisteren, hè? In Rotterdam. Maar ja, goed, de halve club is ook Rotterdams. Het team van Kaapverdië, de Blauwe Haaien, die speelde gisteren natuurlijk een stuntwedstrijd tegen Spanje. En vooral onze 40-jarige keeper, ik zeg een beetje onze, want het is ook een beetje van ons, weet je. Ik bedoel, als de halve team van Nederlandse bodem is, is het ook een beetje van ons. Zo hebben we eigenlijk gewoon drie ploegen namelijk tijdens dit WK te supporten. Dat is natuurlijk Nederland, dat is Curaçao en dat is Kaapverdië. Nou goed, de keeper, 40 jaar, die gaat er behoorlijk wat winst mee hebben. Want die is namelijk van, ik geloof, 50.000 naar 6,2 miljoen followers gegaan op Instagram. Dus ja, dan kun je followers inkopen en zo. Maar je kan beter gewoon goed gaan voetballen, want dan gaat het met je followers een stuk sneller.
2: De WK 2026, Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, 18 miljoen coaches op de bank natuurlijk. Die hebben allemaal een visie op de wedstrijden die gespeeld zijn. En vooral denk ik de wedstrijd van Spanje-Kaapverdië. Ik vroeg je op te reageren via 085-029-4x2. En dit is er binnengekomen.
3: Man, ik kreeg gewoon kippenvel. Iedereen dacht dat Spanje er makkelijk overheen zou lopen. Maar Kaapverdië heeft laten zien dat passie en discipline soms belangrijker zijn dan sterren.
4: Voor mij was Forcinha de held van de avond. 40 jaar oud en dan zo keeper op een WK tegen Spanje. Dat is echt een filmverhaal. Ik denk dat heel veel jonge Kaapverdianen hebben gezien dat dromen werkelijkheid kunnen worden.
5: Ik was eerlijk gezegd bang voor een afstraffing. Spanje heeft zoveel kwaliteit. Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer ik begon te geloven.
6: Dit is waarom we voor voetbal houden. Niemand gaf Kaapverdië een kans. Maar ze pakken gewoon een punt tegen een van de favorieten voor de wereldtitel. Nu geloof ik echt dat ze misschien zelfs de volgende ronde kunnen halen.
7: Dit was de verrassing van het toernooi tot nu toe.
0: Ja, was absoluut de verrassing van het toernooi tot nu toe. Hey, jongens, bedankt voor de reactie. En morgen gaan we de bank weer opnieuw vullen via 085-029-4x2. Hier is Lil Wayne en Drake.

Migos samen met Nicki Minaj. En de Motorsport, daarvoor Dior en Christian D. met 1 plus 1. Kevin en Roxy Dekker met Je hebt mij. En Lil Wayne en Drake met Grinding. Zometeen na 6 en meer bangers. Straks de versleep je door de file heen. Minimix en de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Tot zo. This is... Break it, get down. Yeah, break it down. Hip-hop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Yeah. 3, 2, 1, listen! Turn it up,
4: let's go.
3: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
5: Ja, we gaan even de sterren van de hemel afspelen. Zo meteen met de Tribe Called Quest en de A-Ward Tour. Kanye komt eraan met Preacher Man, maar eerst Dan Tulliver en Rema. Hier is Second Hand.
6: We back inside that hip-hop. Back with the

Ja, hou je van throwbacks, dan zit je goed bij Galaxy. En zeker op ons spin-off kanaal, dat is Galaxy Throwback Radio. Je hoorde A Tribe Called Quest en de A-Word Tour. Daarvoor Kanye en Preacher Man en dan Tolliver en Rema met de Second Hand. 085-029-4x2. Ik kreeg een verzoekje binnen van Rosalia of ik Broederliefde zou kunnen draaien met Maak Me Niet Heet. Die heb ik in het lijstje gezet. Die ga je zometeen horen. Wil je ook een plaat aanvragen? Laat van je horen. 085-029-4x2. In dit uur ook nog de We Sleep Je Door de File Heen een minimix. Kortom, alle redenen om te blijven luisteren.

0: Maakt me niet eet was dat, van Broederliefde, speciaal voor Rosalia. Ze vroeg me aan via 085-029-42 in een WhatsApp-bericht. Hallo, hallo.
1: Ben je op de radio?
0: Ja, je bent helemaal live op de radio, ja.
1: Maar er zat toch eerst zo'n meisje bij, hè?
0: Nee, dat is bij de buren.
1: Is het geen Phoenix?
0: Nee, zeker niet, nee.
1: Oh, ik snap hem. Hey, heb je aan die radio gezeten? Jullie draaien dikke tools, maar ik laat hem hierop staan.
0: Ja, dankjewel. Nee, geen meisje hierbij, want voor je het weet zit je in echtscheiding. Hey, dus is Galaxy.

0: Galaxy met The Weeknd en Playboi Carti en Timeless. Zometeen, we slepen je door de files heen. Mini mix en al veel meer bangers.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey,

0: Ik ben Danny van Flava in jouw ears hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Black music.
3: Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B. My Anaconda.

Cool G Rap en Nas. Je hoort de Fast Life, daarvoor Jo Silvio en Young Felix met Toxic uit de Airplay Top 20. En aanstaande zaterdag tussen 2 en 4 hoor je daar weer een nieuwe aflevering van. Ben je onderweg naar huis? Heb je de laptop dichtgeklapt? Je baas bye-bye gezegd? Verheug je op je thuiskomst? Staat je vrouw al klaar met de piepers? Maar je staat nog in de file? Nou, dan zet die radio hard!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karmans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
6: Galaxy.
9: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
6: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B, Daniel Nussbaum.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
10: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij jou. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en de lijnen staan wagenwijd voor je open. Drop even jouw zomerachtige tune 085-029-4x2.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
11: Hey, it's Tyler.
12: Tyler with Chanel.
0: Tyler with Chanel, now on Galaxy.

0: crazy, you know?
1: Je hoorde Amalee met Waste hier op Galaxy. En voor de fans die echt niet meer zonder Amalee kunnen, heb ik goed nieuws. Want 14 november 2026 staat hij in de RTM Stage in Rotterdam. Ahoy!
2: It's time to set it off.
3: You all know the name.
4: I'm the one who run this city.
3: Recognize his voice.
5: Introduce it.
3: This is Noose Radio.
6: Turn it up.
7: Go.
6: Turn it up.
3: With Daniel Noosebaum.
8: In the building.
1: En ik krijg gewoon wijs leuke appjes binnen. Ik krijg namelijk een appje binnen van Amina. Die zegt, Daniel, ik zit nog lekker buiten nu het weer eindelijk mee zit. Drankje erbij, Galaxy aan en de avond kan beginnen. En Levi die zegt, yo Daan, ik zit nog in de auto van werk naar huis. En ik heb serieus het gevoel dat deze week nu al langer duurt dan normaal. Nou ja, Levi, die ga ik even vertellen. De week is net pas begonnen, dus ik wens je heel veel sterkte. Ja hoor, het is 11 over 7 en ik heb er onwijs veel zin in om vandaag voor jou... ja, radio te kunnen maken hier op Galaxy. Ja, we gaan het hebben over toch wel eventjes het WK. En, ja hoor, vannacht de nieuwe aflevering van X on the Beach, Double Dutch. En we gaan zo meteen uiteraard iemand daarvan spreken.

0: Rosa hoorde je hier op Galaxy.
1: En ja, vannacht om 12 uur zat ik er klaar voor.
0: Echt, ik denk ook echt bij mezelf, waarom doe ik dit ook? Maar het is huiswerk voor de show, namelijk vannacht dropte de nieuwe aflevering van X on the Beach, Double Dutch. En het is de tweede aflevering. En de vorige aflevering hebben we uitgebreid besproken, hier samen met Jennifer. Want Jennifer die belde in en ja, ik had toch wel even een paar bijzondere vragen. Maar wat er vannacht is gebeurd allemaal, het is wel lastig te beseffen. Daarvoor moet je natuurlijk ook gewoon samen met mij meekijken iedere dinsdag. Dus dat is altijd leuk. Maar mocht je alvast een beetje willen weten, hoe gaat het dan? Ik heb zometeen een deelnemer uit X on the Beach aan de lijn. En die gaan alvast een beetje toch alvast de aflevering eventjes breakdownen. Wat is daar gebeurd? Hoe kan het allemaal zo gaan? En wat is deze drama? Ach, ja, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk echt onwijs lekker. Zometeen hoor.

0: Bonnie Volland hoorde je hier op Galaxy. Ja. Vanaf 12 uur. Ik heb de wallen staan nog onder mijn ogen, maar ik heb het gekeken hoor. Ex on the Beach, de nieuwe aflevering, aflevering 2. En ik ben niet de enige, want Kiara die appt al meteen van Daniel. Ik heb mezelf beloofd dit seizoen eigenlijk niet zo kijken. En vervolgens heb ik gisteren meteen de aflevering aangezet. Die mensen zijn nog geen dag binnen, het is nu al drama. En Noordin die appt van bro, ik kijk echt Ex on the Beach. Niet eens voor de liefde meer, maar ik kijk puur om te zien hoe snel alles misgaat zodra die tablet afgaat. Ja, mocht je niet weten wat Ex on the Beach is. Ex on the Beach is een nieuw Nederlands televisieprogramma. Waarbij 8 singles op een eiland zitten en elke dag spoelen 1 van hun exen aan. Ja, er ontstaat veel drama. Iedereen wil het met elkaar doen. Ja, het is echt best wel veel. Het is een middelbare school is er niks bij. En ik dacht, ja, het is misschien wel leuk om even iemand te spreken die daar op het eiland heeft gezeten. Dus ik ga eens even kijken of daar de telefoon over gaat. En of diegene, ja, wilt opnemen. Dat is altijd wel weer spannend. Ja, een hele goede avond.
1: Goedenavond, ik ben
0: Tony
1: uit Eindhoven.
0: Ja, oh, zonder te vertellen wie je bent. Waaraan kunnen mensen jou herkennen? Avond. Hallo?
1: Ja?
0: Ja, waaraan kunnen mensen jou herkennen? Zonder te vertellen wie je daadwerkelijk meteen bent. Niet meteen je naam droppen.
1: Wat was de vraag?
0: We hebben vanmiddag nog deze connectie zo getest.
1: Ja, dat weet ik, maar ik hoor jou heel slecht.
0: Hoor je mij heel slecht? Ligt dat niet aan je eigen telefoon? Zet hem eens op luidspreker. Nee. Doe me eens aan je oor.
1: Nou, heb ik hem aan mijn oor zetten.
0: Hallo, 1, 2, 3, hoor je mij?
1: Ja, nou hoor ik je.
0: Is dit beter?
1: Ja.
0: Hey, vertel eens, zonder meteen je naam te droppen, wie ben jij? En hoe kunnen mensen je herkennen vanuit de nieuwe seizoen van Ex on the Beach?
1: Oeh, ik ben Nick, 27 jaar.
0: Ja. Ja, maar zonder...
1: Ik ben een stukje door en in het weekend wil ik andere gaatjes.
0: Ja, maar ik zei eigenlijk zonder je eigen naam te noemen.
1: Ja, hoe moet ik mij dan introduceren?
0: Ja, gewoon, je kan me kennen als... Laat je likken!
1: Laat je likken!
0: Hey, ik spreek hier met Nick van het nieuwe seizoen van Ex on the Beach. Ja hoor, lekker!
1: Jazeker!
0: Hey Nick, ik heb vannacht aflevering 2 gekeken van Ex on the Beach.
1: Ja, wat vond je ervan?
0: Heftig, man.
1: Ja, en het kan misschien ook veel heftiger worden.
0: Ja, het wordt sowieso heftiger, maar we zien jou in de villa. En eigenlijk, Nick, heb jij je naam veranderd?

0: van de vieze kerel uit Eindhoven naar...
1: Big Dick Nick.
0: Oké, dat is... Maar hoezo dacht jij in één keer van ik ga eens even van naam switchen?
1: Ja, het ene kwam op het andere. Dus toen begonnen we te zeggen van oh, laat hem zien. En toen liet ik hem zien. En toen gaven ze me eigenlijk gelijk die naam.
0: Oh, maar het komt eigenlijk naar voren alsof jij die naam aan jezelf hebt gegeven.
1: Ja, dat weet ik, maar dat is zo gemaakt. Maar dat was het niet.
0: Nee, want je bent stukken door. Je zegt al zelf, in het weekend vul je?
1: Andere gaatjes.
0: Lukt dat nog een beetje? Of, want in de villa gaat het nog niet van het leien dak, niet, Mick?
1: Nee, maar voor jullie een vraag, maar in weet.
0: Ja, gaat er wat gebeuren dit seizoen?
1: Dat gaan we zien.
0: Ja, wat is nou een beetje je type dame, Nick? Kan je dat eens eventjes omschrijven?
1: Ja, ik zei Campanelli, maar het is toch meer wat een hartslag hebt en een gat.
0: Ja, is dat echt zo makkelijk?
1: Ja, het moet wel aantrekking zijn. Het is niet dat iedereen mijn type is, maar het moet me echt aanspreken.
0: En wat spreek je dan aan in een dame, Nick?
1: De ogen, de lach.
0: Nou, het verbaast me wel dat je eigenlijk zegt de ogen en de lach. Dat je niet meteen zegt, ja, de tieten, de borsten, weet je wel zo.
1: Ja, maar die kennen wel de kopen als ze ze niet hebben.
0: Oh ja, ja, dat is wel weer waar. Dat is wel weer waar. Hey, in de villa zien we eigenlijk dat Henk... hoe zou je Henk omschrijven?
1: Ja, hij is gewoon echt gezellig en een topgozer. Als je hem kent, dan weet je dat het gewoon echt een goede jongen is.
0: Zeker, maar Henk valt ook op mannen. En hij doet vrouwen een keertje gewoon voor de gezelligheid erbij. Dat zegt hij ook in deze aflevering. Maar hij gaat er wel iedere keer vandoor met jouw vrouwen. Bijvoorbeeld Jennifer, daar was je eerst mee, daar gaat hij er ook vandoor. Vervolgens komt je ex binnen en is hij er ook weer mee vandoor. Wat gaat hier aan de hand? Wat is hier aan de hand?
1: Ja, ik zeg altijd iedereen snapt wat ik bedoel.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg iedereen is van iedereen. Het is niet, je doet mijn ex on the beach, dus niemand is van niemand.
0: Nee, oké, maar ja, ik hoop wel dat je gewoon... ik hoopte wel dat je ex misschien eventjes de druk van de ketel af kon halen. Is het niet waar?
1: Ja, maar ja, die hebben we al gehad, dus.
0: Oké, ja, dus next. Ja. Hey, ik moet wel zeggen, ik vind dat je fantastische uitspraken hebt, Nick.
1: Ja, zo ben ik ook gewoon in het dagelijks leven.
0: Ja, dus jij stapt op een vrouw af en dan?
1: Ja, dan gaan we kijken. Het ligt ook aan de situatie van welke zin ik meestal ga gebruiken, maar...
0: Nou, ik vond, jij bent weer vanavond mijn topper zijn of zo van mijn matras. Ja, die vond ik magisch.
1: Ja, misschien ben jij wel de topper op mijn matras.
0: Ja, ja, ach, toen ik die zag, of toen ik die hoorde, toen dacht ik, oh my god, Nick. Holy shit. En lukt dat ook daarmee? Weet je, kan je daarmee ook die vrouwen binnenhengelen? Is dat echt de truc?
1: Ja, ligt de ene keer wel andere keer niet.
0: Nee.
1: Deze keer was het niet gelukt.
0: Nee, deze keer was het niet echt gelukt. Hey, dan hebben we natuurlijk ook nog het onderdeel de Tablet of Terror, die we natuurlijk elke week terugzien daar in het programma.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan aan jou de vraag, is hier nou echt zo kut voor? Is er nou echt zo'n kut ding? Word je nou echt getraumatiseerd door dat geluid? Of, hoe zit dat?
1: Ja, je weet nooit wat je kan verwachten van de tablet. Hij kan je goed zetten, maar kan je ook helemaal kloten zetten.
0: Ja. Nou, oké, man. Ja, ik moet zeggen, Nick, ik ben echt van je aan het genieten in dit programma. Ik ben nou wel even benieuwd wanneer er eventjes wat gaat gebeuren. Is dat aankomende week? Is dat de week erop? Kan je niet even wat teasen? Ik gun het je zo, Nick.
1: Ja, dat snap ik. Dan moeten we gewoon kijken en gewoon afwachten wat er gaat komen.
0: Ja. Oké. Ja, je bent al aardig media getraind, hoor ik al.
1: Hoezo? Ik weet wie ik ben.
0: Nee, dat is waar. Maar dat je niks mag vertellen. Dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste.
1: Dan is een leuke geit eraf. Als ik alles ga vertellen van dit en dat en zo gaat gebeuren, dan gaan jullie niet meer kijken.
0: Nee. Kan je... Nick, ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal aan zit te komen aankomende tijd, Nick. En ik ga je natuurlijk strak in de gaten houden. Mocht er echt veel aan de hand zijn, dan zeg ik... Ja, Nick, kom, duik even mij hier de studio in. Dan gaan we het samen eventjes hier bespreken, even real life.
1: Dat doen we.
0: Hey, Nick, kan je nog wel normaal over straat? Of wil iedereen op dit moment je Big Nick zien?
1: Ja, het wordt weer laat je likken.
0: Dan kan ik alleen nog maar zeggen, welke...
1: Ex.
0: Is.
1: Next.
0: Lekker, Nick. Fijne avond. Dankjewel voor je tijd, man.
1: Hey. Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Radio. Yeah, too hard for the radio.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
7: This thing right here is our thing.
8: Hey. Put your hands up.
9: Do it right now. Go.
7: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
10: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum.

0: Jordan Drake, Too Hard for the Radio, hier op Galaxy. En zometeen kom ik voor je met het beste en nieuwste en hitste en vetste update over het WK. Want dat is in volle gang. Nederland heeft gespeeld afgelopen zondag 2-2 tegen Japan. Maar er zijn nog veel meer bijzonderheden rond dit WK. Wat het is, dat hoor je zometeen.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: Sting samen Morad Mansouri hoor je hier op Galaxy.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, ik zit er helemaal in. Het wereldkampioenschap voetbal is bezig. En het is het grootste WK ooit. 48 landen doen mee. 104 wedstrijden. En ja, georganiseerd door 3 landen tegelijk. Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ja, en als jij er ook helemaal in zit, zijn er best wel bijzondere dingen. Bijvoorbeeld, nou ja, de gelijkspel van Spanje tegen Kaapverde. Ja, hoe vet is dat? Oranje, die speelde de eerste groepswedstrijd tegen Japan, 2-2. Daardoor wordt de wedstrijd tegen Zweden op 20 juni ineens heel belangrijk voor ons. Voor de kansen op de groepswinst. Ja, het is allemaal wel weer spannend. Duitsland, die heeft toch wel, ik had gehoopt op, de droom van het WK, Curaçao, 7-1. Het is toch best wel bijzonder. Alleen ja, toen ik die goal zag van Curaçao, toen dacht ik, ach mijn god, Duitsland zit te wankelen, yes. Nou goed, het was ook wel weer iets bijzonders aan de hand, want België was een van de landen waar veel mensen meer van hadden verwacht, maar speelde dus wel 1-1 tegenover Egypte. Ik had eigenlijk wel een gelijk winst verwacht van Egypte. Maar goed, het is toch wel weer bijzonder allemaal, dat wereldkampioenschap. Mocht je daar zijn, of mocht je er nog naartoe gaan, laat me het weten via de app van Galaxy 085-029-4x2. En ja, ik zoek nog wel een on-the-site reporter die daar eventjes kan waggelen. Maar misschien kunnen we zelfs wel wat regelen. Weet je, dat zou nog even leuk zijn. Ik ben in ieder geval wel heel erg benieuwd hoe het aankomende WK gaat. Ik heb zelf niet zo heel veel verduzie in Nederland. Ja, het spijt me zeer. 2-2 Japan. Het is een stugge ploeg. Maar goed, ik ben benieuwd wat onze volgende wedstrijd gaat brengen. Jij ook, laat even weten. Gaat Nederland de volgende wedstrijd winnen? Ja of nee? 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Galaxy.
2: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: out the music.
1: Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 08:00 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
6: Ja, ja, ja, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
1: On FM and digital radio.
6: The music. Divide. Hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
1: 24 hours a day.
6: We right back. Yeah. We right back.
7: Well, okay.
1: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
7: Now let me break it down.
1: We are Galaxy Radio.
8: Wij zijn Galaxy, and dit is Daniel Nussbaum.
7: Radio.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
9: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En we zorgen de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En aankomend uur ben ik zeker niet alleen, want Ice laat je even horen.
10: What?
9: Ja hoor, tot om 9 uur zijn we samen.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Arrestar, samen met Wizkid, Give Me That, hier op Galaxy. En positief nieuws over Arrestar, want die komt met een nieuw album, Star Girl, op 14 augustus 2026. En ik moet zeggen, ik kan echt nu al niet meer wachten. Want Arrestar is echt zo'n artiest die mijn zomer van 2025 helemaal heeft opgeleukt met de plaat. Ja, nee, ben ik serieus, Arrestar.
1: Nee, jij kijkt gewoon naar Arrestar. Ik denk niet dat je naar de platen luistert.
0: Nee, dan ben ik serieus. Ik vind het fucking vet. Met Rush. Ja, ik kwam
1: Rush
0: tegen.
1: Was wel een hit, hè?
0: Ja, ik kwam tegen in 2025. Ja. Is al eerder uitgebracht, maar door het prachtige medium TikTok kwam ik achter die platen. Dacht ik, wauw, ongekend.
1: Ja, ik heb het zelfs live gehoord, hè? 2 jaar geleden.
0: Nee.
1: Ja, ja, ja. Was bij, hoe heet die festival? Ik weet het niet eens meer. Hij is in ieder geval failliet. Dus dat doet er niet toe hoe die heet. Maar Arrestar kan zingen, maar ze ziet er goed uit. Dus ze heeft gewoon een totale package gewoon, zeg maar.
0: Ja, vet, man.
1: Ja, man.
0: Hey, WK is in volle gang. Nederland, ja, die speelde 2-2.
1: Waar heb je gekeken eigenlijk? Was je thuis of was je...
0: Nee, ik heb bij Matties gekeken. Jij?
1: Ja, ik was op een random kroegbolant in Amsterdam, man. En ik zeg je eerlijk, ik was wel een beetje ver, man. Ja. Ik had wel een paar drankjes op, dus ik heb niet echt alles meegekregen. Ik heb alleen meegekregen dat we een punt hebben gehaald, dus ik ben blij, want het was wel Japan, hè.
0: Nou, dat is wel waar. Ja. Ik heb nog nooit een motormerk als op keeper zien staan. Ja. Namelijk de keeper van Japan heet Suzuki.
1: Suzuki?
0: Ja, ik vond het wel vet. Ik vond het heel vet.
1: Oh, maar... Dus vandaar komt die automerknaam, dus...
0: Daarom, hij is gewoon rijk, joh. Hij doet gewoon voetbal on the side. Quest. Laat even weten wat jij van de wedstrijd vond. 085-029-4x2 of bel even in naar de studio van Galaxy. Maar er is wel wat bijzonders aan de hand met de Kaapverdiën. Want die hebben toch wel een stunt gescoord. Vind je ook niet?
1: Ja, ik ben blij voor ze, man. Ik zeg je eerlijk, want heel veel mensen die zeiden van ja, hoezo zijn ze dan blij en dan gaan ze op straat dit en dat. Maar ik begrijp het, bro. Als je van niks komt, dan is het ook gewoon een overwinning. En je hoeft niet altijd te winnen om jezelf te kunnen overtreffen. Winnen is ook overtreffen namelijk, hè?
0: Ja, want kan je voor de mensen die deze wedstrijd niet hebben gezien, kan je vertellen wat daar gebeurd is?
1: Nou, ik heb het ook niet gezien. Ik heb alleen gezien dat ze... Volgens mij is het 0-0, toch? Nee, ze hebben een goal gescoord, was het toch? 1-1 was het.
0: Nee, 0-0.
1: Oh, 0-0. Nou, 0-0. Ze hebben het in ieder geval 0-0 tegen Spanje gehaald, zover ik weet. En Spanje... Ik haat Spanje. De hun hebben WK 2010 verloren, toch?
0: Ja, oké, okay, dus, maar dat is het oude Spanje.
1: Het zit diep, hè, bro. Het zit diep. Ik moest huilen als een klein kind toen, hè.
0: Ja,
1: het zit echt diep.
0: Was je echt emotioneel?
1: Ja, en uiteindelijk hebben ze maar 4 wedstrijden gewonnen sinds 2010 in het WK. Dus ze hadden niet moeten winnen eigenlijk, man.
0: Nee. Ja,
1: maar toch naar Kaapverdië. Ik ben trots op ze. Alle
0: sowieso,
1: alle
0: maar iedereen is eigenlijk trots. Want

0: op social media. Zo niet dat hij inmiddels, nou ik zou zeggen voor je kijken, 9 miljoen volgers heeft. Doordat hij gelijk heeft gehouden tegen Spanje.
1: Nou, misschien moet ik ook een voetballer worden, man.
0: 9 miljoen volgers, jongen. Blijf, hoor. Zo, dat is echt niet normaal.
1: Had ik die maar.
0: Nou, wie weet komt dat eraan. Hé, we gaan vanavond ook weer een ontzettend leuk spel doen.
1: Ja.
0: Namelijk Daniel versus Ice. En wat het is, dat hoor je zo meteen veel meer. Want ja, het is eigenlijk zo'n vet spelletje. Vorige week bedacht. Van vorige week moest jij een hotel bellen of zo met een dildo?
1: Ja, dus deze keer ben je aan de beurt, hoop ik.
0: Ja, geen idee. Dat gaat bepalen. Wat het spel is, dat hoor je zo meteen.

0: KM en Idelli, Bendova, hoor je hier op Galaxy. Ja, dit weekend was voor mij een prachtig weekend. Ik weet dat het is dinsdag, maar ja, ik moet het dan toch even vertellen.
1: Nou, kom op.
0: Want ik ben aardig te grazen genomen. Ik ben aardig in het ootje genomen.
1: Ja, doe je dan.
0: Ja, ja, dit is een verhaal. Hou je tanden op elkaar, IJs.
1: Nou, dan ga ik gelijk eventjes recht zitten, want die hou ik van de juice. Kom maar
0: op. Ja, maar het is echt raar, man.
1: Ja?
0: Ik liep 4 uur 's nachts liep ik vanaf het Leidseplein naar huis. Ik bedoel, ik vind het fantastisch om altijd even lekker te gaan stappen op het Leidseplein. En dan ben je daar allemaal niet helemaal nuchter. En dat is toch wel een bijzondere ervaring. Op zoek naar je fiets. Waar heb ik hem geparkeerd? Liep ik weer eerst naar de verkeerde gracht. Nou goed, uiteindelijk was ik bij mijn fiets. Draaide ik hem van het slot af. Spreekt iemand mij opeens aan. Hé, hey, goedenavond. Dus ik kijk op, half, met bril schuin op mijn hoofd. Ik zeg, ja, goedenavond. Die vraag dus, nou, dat was een man, die was dakloos.
1: Ja.
0: Die had gewoon geld nodig. Maar ja, goed, wat ga je dan doen? Ga je zomaar iemand geven, geld geven als je op straat iemand jouw geld vraagt?
1: Niet meer, niet meer. Ik deed dat eerst, bro, maar nogmaals, ik doe het voor de goede karma en dat krijg ik de hele tijd niet. Dus ik dacht, tering, zoek het maar uit. Ja, laat maar zitten.
0: Nou, dat zei ik dus ook tegen hem. Ik zeg, sorry meneer, ik heb geen cash, ik heb net alles uitgegeven in de kroeg. Als je wat geld wil hebben, dan moet je naar de kroeg gaan en het achter de balie vandaan trekken. Dus hij zegt, oké. Maar heb je echt niks? Ik zeg, nee meneer, ik heb alles op de pin. Weet je, ik heb geen cash.
1: Ja.
0: Haalt die vent, no joke.
1: Oh nee.
0: Een sum-up, een pinapparaat uit zijn broekzak. En hij zegt, ja, maar je kan ook gewoon bij mijn pin als je wilt.
1: Ja, maar ik zeg je eerlijk, als iemand dat trekt, dan moet je wel betalen, vind
0: ik. Bro, ik zeg het serieus. Ja, ik heb gewoon meteen. Nou, oké, ja, kut. Ja, zet maar gewoon 7 euro erop.
1: Ja, maar aan de andere kant.
0: Ik was fully outplayed.
1: Ja,
0: fully
1: outplayed. Wat moet je zeggen, ja. Nee, maar ik zeg je eerlijk, bro. Als je dat trekt, dan moet je gewoon betalen, vind ik.

0: Dan moet je gewoon betalen, vind ik. Dan heeft hij alles recht voor geld. Maar aan de andere kant, hoe komt hij aan zo'n apparaat? Want het is ook niet goedkoop, toch, volgens mij?
1: Bro, dat is toch raar, man?
0: Of die heeft hij ook genakt, zeker?
1: Ja, geen idee. Ik hoop gewoon wel dat het bij hem aankomt. Niet dat het direct naar zijn dealer ging of zo. Dat die dealer zegt, nou ja, goed, ga maar geld bedelen.
0: Nou, gelukkig was je fietser ook nog, man.
1: Zo. Nee, ja, maar die staat op 5 sloten.
0: 5 sloten.
1: Ik meen het serieus.
0: Ja, dat moet wel naar Amsterdam, hè?
1: Niet normaal. Ja. Niet normaal. Maar ik was zo weggeveegd over het feit dat hij zegt, joh, je kan bij me binnen.
0: Ze zijn echt brutaal deze dag, hoor.
1: Yo, maar ook trouwens, gisteren ook. Ik ging eventjes, ik ging mijn vuilnis buiten zetten. En ik kom zo meneer die zegt, die gaat dan, hallo, ai, mag ik je wat vragen? Dan weet je al waar je naartoe gaat.
0: Ja.
1: En dan gaat hij eerst, hallo, nou, ik ben, ik noem even random naam, Jeffrey. Ik ben al 2 jaar dakloos. En dan begint een hele tory, echt een heel verhaal. Ja, en dan zeg ik, ja, maar ja, ik kan dus niet pinnen, dus ik heb geen zakgeld bij. Zegt hij, ja, maar je mag ook een tikkie sturen.
0: Oh, nee.
1: Ja, toen dacht ik echt, ik ga niet 2 keer worden genept op dezelfde
0: maar
1: dag.
0: Maar dat heb je ook in de metro, hè? Je hebt ook in de metro dat ze die briefjes geven, zeg maar. En dan ga je het lezen en dan staat er van, ja, ik heb 3 kinderen en bla bla bla en ik heb het heel zwaar. En dan komen ze daarna na 5 minuten weer terug en dan leveren ze die briefje in en dan moet je geld overmaken. Ze zijn echt origineel deze dagen, man.
1: Ja, ik, ja. Maar jij zegt, ik doe het niet meer.
0: Ja, het ligt eraan, man. Weet je, als ik gewoon nog in een goede mood ben, dan heb je gewoon geluk. Maar 9 van de 10 keer ben ik niet in een goede mood, dus laat me met rust.
1: Ja? Ja. Ik moet zeggen, ik heb laatst dus ook de pizzabezorger even een fooitje gegeven, man. Dat deed ik ook lang niet meer, maar ik dacht, ja, waarom niet?
0: Nou, toen ik bij de pizzeria werkte, kreeg ik helemaal geen fooi, man.
1: Nou ja, had je bij mij moeten bezorgen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Dit is allemaal...

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
3: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black. Black
5: music. Black music sounds like this.
6: June is Black Music Month.
7: Dit is Daniel Nussbaum.
8: Daniel Nussbaum.

0: Bunny, TMF hoorde hier op Galaxy. En Bad Bunny, ja, voor de beste fans die denken, ja, fantastisch Bad Bunny. Dat klopt, want ja, Bad Bunny staat gewoon gepland voor 2 shows in Arnhem op 23 en 24 juni 2026.
1: Nou, ja, lekker. Als je van Latina's haalt, dan weet je waar je naartoe moet gaan.
0: Hey, welkom bij een nieuw spel, Daniel vs. Ice.

0: banger.
1: Wauw.
0: Yeah. Wie is de lul, wie is de koning?
2: Wat een beat,
0: jongen. Deze week Daniel of Ice, de beloning. Dit is Daniel versus Ice.
1: Yo.

0: heerlijk. Hey, je luistert naar Galaxy Radio, Dining vs. Ice. Ja, iedere week moeten wij toch wel een soort challenge voorbrengen. Ja. En dat, die challenge ligt bij jou. Dus ja, je mag onze prank al in de voeten schuiven. Jij moet bepalen van, joh, jongens, jullie moeten hun bellen en dat zeggen. En ja, wij moeten dan eigenlijk gaan zweten wie dan aan het rad zit. Dus wie het dan deze week moet doen. Vorige week moest jij al een stukje doen, hè, Ice?
1: Ja, dus deze keer ga ik echt duimen dat jij het bent.
0: Maar vertel eens, wat moest je vorige week doen dan?
1: Nou, ik moest een hotel opbellen en dan moest ik even uitleggen dat ik een dildo ben vergeten daar. Een hele grote zwarte dildo.
0: En hoe reageerden ze?
1: Nou, zoals niet aan muur. Ze zeggen, ja, if you wanna prank someone else, and ja, even serieus, man. Dus vandaag is het hopelijk jouw beurt.
0: Ja, nou, laten we weten wie de Galaxy hebt. 085-029-4x2. Wie dan deze week de lul is.
1: En maak het extra gek alsjeblieft voor Daniel, ja.
0: Maak het extra gek, ja. Het kan ook zo op jou aanvallen. Ik ga nu alvast het rad draaien. Dan weten we alvast wie de lul is. Ben je klaar, hoor?
1: Ja, maar ik ben bang ready, man, jongen. Daniel, 3. 2, 1.
0: Ja, is ben ik klaar?
1: Ja. Oh, alsjeblieft, Daniel. Als een echte man accepteren dan maar.
0: Niet eens met de eelt, zeg maar de hak over de sloot, echt met een puntje eelt over de sloot, zie ik de wijzer van het Rad van Fortuin op het woord ijs staan. Wil je het nog even controleren?
1: Ja, maar weet je wat het is, bro? Volgende keer ben... Wacht, laat me even kijken.
0: Kom even kijken. Je bent gewoon weer de lul. Je moet kijken. Wat staat er?
1: Zal dat Daniel volgende week aan de beurt is?
0: Ja. Ijs is zometeen de lul. Laat even weten wie de prank al wat we zometeen moeten gaan bellen. 085-029-412.
2: We

0: Chris Brown, Woo Baby, hoor je hier bij Galaxy Radio. Ja, het is toch wel weer een bijzondere avond, want Daniel vs. Ice is van start gegaan. Tweede aflevering. Vorige week als eerste aflevering begonnen moest Ice een hotel bellen. Ja, omdat hij daar een hele grote dildo is vergeten.
1: En deze week ook weer.
0: Deze week is het Rad van Fortuin op jouw naam gekomen, Ice.
1: Het geluk zit niet mee met mij, man.
0: Nee, er zijn verschillende challenges binnengekomen. En één iemand die gewoon een audio hebt gestuurd, daar houden we van.
1: Oh, jij houdt ervan.
0: Zullen we die even luisteren? Gewoon even kijken wat diegene zegt?
1: Kom maar op.
2: Okay. Goedenavond Daniel en Ace. Ik wil dat jullie een hotel opbellen en doet alsof je een stoute handboeien bent vergeten. Oké, doei.
1: Nou, dame, ten eerste, het is ijs. Het is geen ace. De tweede, omdat jij het Tolly vraagt, dame.
0: Bro, dus zij vraagt aan jou, bel een hotel op en zeg dat jij van die vieze, stoute handboeien bent vergeten.
1: Wacht, was hij zo vieze? Ik moet even mijn hoofd
0: van die
1: nemen.
0: Vieze, stoute handboeien.
1: Vieze, stoute handboeien.
0: Van die hele vieze...
1: Oké, ik ga even mijn nek kraken.
0: Ja, weet ik. Oh, maar we gaan dat nu doen?
1: Ja, bluff maar, kom maar.
0: Ja?
1: Ja. Oh, moet je even een hotel zoeken?
0: Ja, nou ja, vorige week had ik een hotel, dat was in het Engels. Laten we nu hopen dat het in het Nederlands is.
1: Ja, want mijn Engels is niet echt... is toch niet echt...
0: Hoe ga je dit aanpakken?
1: Ja, weet je wat, gewoon even nog een liedje erin. Ik moet echt even nadenken eigenlijk.
0: Nee joh, nee.
1: Oh, dat moeten we nu gaan.
0: We gaan jou gewoon... Nee.
1: In het diepe gooien weer.
0: Hup, in het diepe gooien. Ik ga nu bellen, hoe ga je het aanpakken?
1: Nee, maar wacht even. Vorige keer had ik een fout gemaakt. Ik moet wel een hotelkamer nummer hebben die wel echt klopt.
0: Ja, maar dat weten we toch niet?
1: Ja, maar...
0: Zeg gewoon van, joh, ik was op visite. Iemand anders had dat hotel geregeld.
1: Oh.
0: Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk echt iets heel dierbaars kwijt.
1: Okay.
0: Hebben jullie een gevonden voorwerp?
1: Okay.
0: Dan zegt hij, ja, we hebben wel een gevonden voorwerp, maar wat ben je kwijt dan? Ik zeg, ja, nou ja, ik vind het een beetje schamend om te vertellen.
1: Okay.
0: Maar het is wel iets, ja, ik ben mijn roze handboeien vergeten.
1: Roze handboeien?
0: Roze handboeien.
1: Oké, okay. Oh, kom maar.
0: Ja, ben je klaar voor?
1: Ja, kom maar door.
0: Oh my god, Ice.
1: Ja, stress, ik moet het doen, hè.
3: Goedenavond,
1: Leonardo Sanspark. Goedenavond, hoort u mij?
3: Zeker.
1: Hallo?
3: Hallo?
1: Ja, hoort u mij nu?
3: Ja.
1: Ja, top. Ik wil eigenlijk iets vragen. Deze telefoongesprek is wel geheim. Niemand hoort het, zeg maar, verder, toch? Of?
3: Nee, alles wordt opgenomen.
1: Oh, shit. Nou, dan vertel ik mijn naam liever niet eigenlijk, maar... Ik had dus eergisteren een afspraak met een dame in een hotel. En ik ben daar iets vergeten. Het is een... Ja, hoe ga ik het uitleggen? Het is een beetje... Ik voel me een beetje ongemakkelijk als je me begrijpt natuurlijk. Ik dril helemaal. Nou, het is dus een handboeien, maar een roze, zeg maar. En ik weet niet of het... Of hebben jullie gevonden voorwerpen of?
3: Zeker.
1: Kunt u voor me kijken of daar een roze handboeien in ligt, alsjeblieft?
3: Ja, ik kan momenteel niet.
1: Oké, maar het is wel echt... Kunt u niet doorvertellen aan de baas alsjeblieft, want ik schaam me echt ervoor, zeg maar. Snap je?
3: Ja, wat is je naam?
1: Ja, dat wil ik eigenlijk liever niet... Oké, Nico. Heeft hij de opgang?
0: Bro.
1: Heeft hij opgehangen?
0: Nou, dit is echt heel slecht.
1: Ja, kun jij dat beter dan?
0: Waarom hangt die schijnen zo op, joh?
1: Oh, ik dacht, je ging mij blamen. Ik doe het gewoon goed, hoor.
0: Nou, ik denk dat ik het beter kan.
1: Nou, doe dan even.
0: Plaatje draaien, ik zal het proberen.
1: Ja, ik wil het even zien.
0: Oké, let's go.

0: Galaxy Radio. Mijn naam is Daniel Nussbaum. Tegenover zit Ice. Ja, Ice.
1: Jongen, jij ging me net bluffen. Je ging me net bluffen dat jij het beter kan, al die dingetjes. Ik wil het horen.
0: Nee, maar wacht eventjes. Nee. Vertel eventjes voor de mensen die net intunen, wat is er net gebeurd?
1: Nou, ik heb dus een hotel opgebeld en ik heb gezegd dat ik mijn roze handboeien was vergeten.
0: Ja, maar dat komt omdat je dus Daniel vs. Ice hebt verloren deze
1: week. Ik had verloren, zeg maar. Het concept is kort samengevat. Wij bellen iemand op, prank bellen iemand, zeg maar. En dan moet jij een appje opsturen en zeggen wat we moeten zeggen.
0: Ja.
1: En ik had verloren. En nu gaat Daniel even laten zien dat hij het zogenaamd beter kan dan mij. Daar geloof ik niks van.
0: Ja, maar je was zo ongeloofwaardig.
1: Maar wat was er ongeloofwaardig aan, bro?
0: Ja, je was zo erg aan het stommelen.
1: Ja, maar dat is toch de bedoeling als jij iets zegt waar je voor schaamt, of niet?
0: Nou, ik ga het gewoon eens even proberen.
1: Nou, laat maar even zien.
0: Oké? Okay?
1: Hoor hem.
0: Oké, let's go. Oh my god, ik vind het toch wel spannend.
1: Lekker voor je.
0: Oh my god.
2: Hallo?
0: Hey, goedenavond. Met Willem.
2: Hey, goedenavond.
0: Hi. Hey, Willem, ik heb een vraagje. Ja, sorry, ik ben een beetje gespannen, maar ik was 3 dagen geleden, dit weekend was ik bij jullie even op bezoek. Mm. En ik heb wat laten liggen. Hebben jullie toevallig een gevonden voorwerp?
2: Niet per se.
0: Nee?
2: Maar, wat, bent u verloren?
0: Ja. Ja, dat is een beetje ongemakkelijk. Maar ja, misschien helpt het wel met zoeken. Ik ben namelijk ik ben mijn roze handboeien vergeten bij jullie. Ja, vind je dat ook ongemakkelijk? Ja, sorry man.
2: Nee joh.
0: Nee?
2: Nee joh, hier is een ding toch?
0: Ja, maar ik dacht dat ik de enige was die dat ooit gebruikte. Dus eigenlijk klinkt het helemaal niet zo erg.
2: Nee joh.
0: Nou, jij klinkt ook wel alsof je er wel wat tegen kan, of niet?
2: Oké, dat ook weer,
0: Nee, oké. Maar het ligt niet bij jullie of zo?
2: Nee, ik heb er niks van gezien, nee, of over gehoord.
0: Shit, man. Maar ja, ik wil eigenlijk alleen maar afbluffen met die roze handboeien, maar ik heb ook nog zo'n een rood zweepje laten liggen. Ja, sorry. Dat ook niet gevonden?
2: Nee, we hebben niet gezien, nee. In welk bed zat u?
0: Ja, in welk bed? Ik was gewoon starnakel toen ik bijna binnenliep.
2: Ah,
0: ik was op bezoek, kijk, die chick die was daar al.
2: Oh, zo.
0: Maar ja, het is best wel kut. Ik heb het van mijn ex gekregen, dus...
2: Nee, ik heb er niks van over gehoord, nee, of gezien.
0: Nee, je zit maar wel een beetje uit te lachen. Ja. Je vindt het maar bijzonder, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Dit hoor je ook niet elke week. Nee, maar wat is dan het raarste wat je ooit hebt gevonden dan? Dat is toch niet dit dan, of wel?
2: Ik wil je niet teleurstellen, maar... Helaas wel.
0: Nou ja, dan wil ik jou ook niet teleurstellen. Je bent namelijk op de radio, man. Gefeliciteerd. Je hebt als enige goed geantwoord. Je bent echt iemand die respect heeft en heeft gehad. En gewoon eigenlijk zo klantvriendelijk ben geweest. Even een applaus voor jou, hoor.
1: Je hebt het gedaan, jongen.
0: Ja, echt. Ik meen het serieus. Ik heb je naam niet verteld. Ik heb niet verteld welk hotel je bent.
1: Ik ben respectvol gebleven.
0: Maar wel respectvol naar je gast, man.
2: Ja. Ja,
1: nee, je lacht er wel uit trouwens, hoor.
0: Ja, je lacht er wel een beetje uit, je maakt het wel ongemakkelijk, maar wel respect.
2: Nee, ik lacht er toe, ik lacht er niet uit.
0: Oké, man. Tot hoe lang moet je werken vanavond?
2: Ik ben niet tot 11.
1: Nou, ik hoop dat je loonsverhoging krijgt, jongen.
0: Ja, ik hoop dat je loonsverhoging krijgt en anders kom ik binnenkort even langs om even een flesje drank te droppen, want dit vind ik heel vet.
2: Yes, niet aan het boeien vergeten, hè?
0: Nee, ik zal ze niet vergeten en ik zal mijn zweepje meenemen om jou eens even helemaal aan elkaar te timmeren.
2: Helemaal goed.
0: Hey man, werk ze nog tot met 11 uur vanavond?
1: En Galaxy Radio luisteren, hè, bro?
0: Jazeker. Hey, wil je nog een shout-out doen nu je toch op de landelijke radio te horen bent?
2: Welke zender is dit überhaupt?
0: Wat zeg je?
2: Welke zender is dit überhaupt?
1: Ja, Galaxy Radio.
2: Shout-out Galaxy.
0: Shout-out Galaxy, man. Hey, ik spreek je later, man.
2: Yo, later.
0: Ai. Wat een toffe guy.
1: Ja, heerlijk. Dat heb ik dus niet van Dirk Pel.
0: En zie je, Ice? Zo kan het dus ook.
1: Ja, dat komt door jouw zwoele stem dat je hier erin gooit.
0: Sensation, hoor je hier Chris Brown en Davido. Hallo, jee.

0: John en Fraser, Banna hoor je hier op Galaxy Radio. What's happening? What's happening? Er gebeurt elke dag veel op mijn For You-page. En ook op die misschien die van jou, Ice.
1: Nou, ligt eraan wat jouw For You-page is, jongen.
0: Nou ja, mijn Instagram is alweer anders dan mijn, dan mijn Twitter. Ja, gebruik je nog Twitter?
1: Ja, vroeger, voordat het X heette, zeg maar.
0: Ja, ik gebruik X nog best wel vaak. Hmm. Ook voor bijvoorbeeld wedstrijden, vind ik leuk wat mensen al zeggen.
1: Gewoon een oude lummel, zeg maar.
0: Ik ben eigenlijk 25.
1: Heb je ook Facebook?
0: Ja, Facebook heb ik ook. Maar ik moet zeggen, ik heb Facebook laatst wel eraf getikt.
1: Waarom?
0: Ja, ik vond Facebook zo... het slurpte zoveel gigabyte op. Ja, ik ben ook echt zo'n eikel die dan de nieuwe telefoon koopt. Ik heb een iPhone 16 Pro. Maar die dan gaat beknibbelen op de gigabytes.
1: Ja, maar ik heb er ook last van. Want hij gaat alles meenemen van je oude telefoon naar je nieuw, man.
0: Ja, dan zit je automatisch weer helemaal vol.
1: Ja, maar Facebook gaat er niet af van mij, hoor.
0: Nee?
1: Nee, daar zit alle sensatie, man. Al die groepen en zo. Alle beauty verhalen en alles.
0: Ik heb dan nog, ik kom uit Breukelen. En ik heb daar heb je dan de Facebookgroep Inwoners uit Breukelen. Hmm. En daar zitten alle Gerda's in en al dat soort dingen. En de Karens in. En die gaan dan ook echt oprecht naar elkaar appen van... Ja, er is weer een helikopterbouw van Breukelen. Wat is er aan de hand? allemaal mensen. En dan laatst was er een discussie. Dat wil ik even een beetje meenemen. Want normaal gesproken denk ik Facebook niet echt mee op mijn For You-page-lijn. Maar dit zag ik daar gebeuren. En er gingen zelfs twee Karens ruzie met elkaar maken. Omdat er continu dezelfde zwarte kat van de buren in hun tuin liep.
1: Hmm. Nou, ja, heb je dat weer.
0: Ja, maar weet je, dan denk je zo... Jongens, waar maak je je nou eens druk om?
1: Als dat jouw problemen zijn in het leven... dan heb je een geweldig leven, kan ik je zeggen.
0: Dat wel. Je hebt niks te klagen.
1: Nee.
0: Hey, ik maak wel eigenlijk in dit blokje ook een keertje gebruik maken van... om een dikke shout-out te geven, want What's Happening Online... volg natuurlijk ook Galaxy Radio op Instagram. Wij posten daar ontzettend veel op... en alle snippets van alle onze shows die komen daar voorbij. Zometeen ben jij ook aan het woord hier,
1: ja,
0: op Galaxy.
1: Twee uurtjes lang, jongens.
0: Ja, vertel eens, neem ons mee. Wat ga je doen?
1: Nou, ik heb iemand die ik ga opbellen... en ik wil er nog best wel verrassing houden. Dus als je wil weten wie het is, blijf dan gewoon lekker luisteren. En het gaat echt een lijpe gozer zijn, dus dat kan ik alleen verklappen. En we gaan dilemma's bespreken, eigenlijk van alles, man. En goede muziek, dat staat centraal bij mij.
0: En goede muziek. Ja. Mij hoort donderdag weer van 7 tot 9, Jallas.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
2: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.
6: Here is Ice playing the biggest bangers for you. Here on Galaxy Radio.

Yes, Russian en Raoul Alejandre en Wizkid met Popopopo. Yes, een hele, hele goede avond. Je luistert op dit moment nog steeds naar de beste radio ter wereld, a.k.a. Galaxy Radio. En het is inmiddels, even kijken op de klok, 21:05 en het is dinsdagavond uiteraard. Ik ben IJs en ik ga je de komende twee uurtjes blessen met de laapste hip-hop nieuws, de beste muziek. En wie weet komt er ook van een hele lape dilemma vandaag. En als je net was ingetuned, hoorde je me waarschijnlijk net ook al, want ik was even aan.

0: gewoon 34 fucking graden. Dus mijn vraag aan jou is, wat is jouw planning eigenlijk? Ga je lekker naar buiten? Wat ga je doen? Ja, laat het me gewoon lekker weten. Dat kan via 085-029-4x2. Dat is de app en belnummer om mij te kunnen bereiken. En terwijl je dat eventjes doet, hoor je zo meteen. Doet je met anxiety, maar we beginnen eerst met de artiest uit Ghana. Het is de enige en een Frenna met Starlife, die je nu hoort op Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: This is hip hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Gucci.
6: It's your favorite girl, Kelly.
7: This is where the biggest stars come to play.
8: One, two, three.

0: ga helemaal geen moord doen, want ik moet gewoon werken. Dus ik wil er eigenlijk niet eens over praten. Dus laten we terug gaan naar muziek. Zometeen hoor je de enige echte Kevin Gates met I got two phones. Maar we gaan eerst door naar de enige echte Kulas met Single als een Pringel.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

0: Twijfel je ergens over en heb je eerlijk advies nodig?
1: Waar ik al tijden mee zit.
0: Leg jouw dilemma op tafel bij ICE op Galaxy Radio.
1: Dilemma.
0: Van relationships tot real-life struggles.
1: Dilemma.
0: ICE zegt precies wat jij misschien niet wil horen.
1: Dat meen je niet.
0: Maar wel moet horen. En de luisteraars, die gooien er ook hun mening bovenop. Het Dilemma met ICE. Geen zachte antwoorden. Alleen real advice and opinions. Drop jouw dilemma en luister mee. Laat jouw dilemma nu in een voice memo achter op 085 029 4x2.
2: Ja, je hoort het goed. Er gaat weer helemaal iets mis, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar je hoort het in ieder geval goed. Ja, de lijnen zijn weer open om een dilemma op te sturen. Dus heb jij een tori dat je

wat op zijn chest heeft is rapper Campy. Je weet toch die rapper van die pokoe? Ik heb zoveel pijn, zoveel. Nou, in ieder geval, Campy had dus een zoontje gekregen met zijn ex-vriendin, die Gaby heet. En nou, Gaby had hem een regel opgelegd dat hij niet zijn zoontje mag laten zien op social media. Dus ook niet op TikTok. En Campy, ja, je weet hoe dat is. Ja, hij blufte haar waarschijnlijk gewoon en postte gewoon dood ook zijn eigen zoontje op social media. En eerlijk, ik begrijp hem ergens wel. Het is zijn eigen kind, maar bro. Als je de regel hebt om niet je zoon op te posten, waarom zou je dan zoiets doen? Je weet toch? Nou, in ieder geval, Campy heeft dus zijn zoontje op TikTok gepost en het filmpje stond een paar dagen online. Maar wat hij dus niet wist, is dat zijn ex, die Gaby dus notabene, in dwangsom had opgelegd bij het overtreden van de regels. Of misschien blufte hij haar, je weet toch maar. Waar het dus op neerkomt, Campy moet daar dus gewoon fucking 90.000 euro betalen aan zijn ex Gaby dus.

0: alles. Exen maken geen grappen, man. Dus luister gewoon lekker naar je ex. En laat die dingen gewoon met rust, man.
1: This is a Galaxy Throwback. Hit them with the classic. Better pay attention. We are.

0: is Galaxy.
1: Sun sound brand new right here.
2: And it's the number one song on your playlist.
0: Galaxy feature music.
3: Hey, ik ben Danny van Vleva in jouw ears hier op Galaxy Radio.
4: Here comes the brand new flavor.
3: En als jij een echte hiphop-kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
7: Ja, je hoort het helemaal goed. Ik ben er nog steeds tot en met 11 uur. En zometeen is het tijd voor een interview met iemand. Dan wil je weten wie dat is. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Dan hou ik nog even geheim. Even wachten jij. We gaan even terug naar muziek. Zometeen hoor je prijsvrij. Alsof prijsvrij zo het ook zegt. Maar nu is Latto en Glorilla met G-O-M-F.
8: She ain't even all that. Like, ain't even like.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Veel grote producers begonnen ooit als DJ in kleine clubs of op straatfeesten. Black music draait altijd om creativiteit vanuit de community.
2: Black music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Touching a leap.

0: Panama.
1: Yes, het was Blitz van Jas, Tribokus en Bash Hapardi. Yes, jullie weten ervan, jullie weten dat ik ervan hou om bijzondere mensen en interessante mensen een podium te geven op de radio. En een van die mensen die ik ook bijzonder vind is Rico. En nee, dit is geen...

dat Hell of Hotel heet. En waar het op neerkomt, Rico heeft een verhaal en het lijkt mij gewoon interessant hoe het leven eigenlijk binnen de gevangenis is. En daarom ga ik Rico heel eventjes opbellen. Dus we gaan even kijken of het lukt. Dan moet ik even de telefoon erbij pakken en dan gaan we

0: Goedenavond, Rico, hoor ik jou?
1: Goedenavond, man.
0: Goedenavond, broeder. Hoe gaat het?
1: Alhamdulillah, hoe is het met jou?
0: Ja, lekker man. Ik ben blij dat je hebt opgenomen, man.
1: Ja toch, we zijn hier, man. Thanks, man. Ja, ook bedankt voor je.

0: zitten. Dat klopt toch?
1: Ja, klopt man.
0: En hoe was de tijd zeg maar, dat je in Hell of Hotel zat? Want neem ons even terug. Je ging weer terug meedoen aan het programma Hell of Hotel. En toen zat je ook weer in de gevangenis. Hoe was dat voor jou?
1: Kijk, ik zeg je eerlijk, voor mij was het wel even goed om heel eerlijk te zijn. Omdat ik was... Kijk, ik ben niet anders gewend, snap je? Ik heb 13 jaar binnen gezeten, zeg maar. En ik heb heel veel prikkels, zeg maar, buiten gehad toen. En voor mij, ik heb heel veel meegemaakt die tijd. Dakloos geweest ook. Dus voor mij was het wel even goed, zeg maar. Even back to the basics, snap je? Even weer mezelf herpakken, even goed nadenken. En dan weer naar buiten met een goed plan, snap je? Voor mij was het wel even goed.
0: Oké, want het is best wel een persoonlijke vraag die ik ga stellen. Maar hoe lang zat je vast als ik vragen mag?
1: Ik heb zelf 13 jaar in totaal gezeten. Verdeeld over 2 straffen.
0: Okay,
1: een straf van 6,5 jaar en een straf van 7 jaar.
0: En waarvoor zat je dan vast?
1: Als ik heb vastgezeten voor een aantal keer poging doodslag, een overval en een steekpartij, man.
0: Shit, man. En als je dan, ja, het is misschien een hele sceptische vraag, maar als je de tijd dan kon terugdraaien, had je dat dan gedaan? Of hebben de dingen die je hebt gedaan jou gemaakt als de persoon die je nu bent?
1: Ik zeg je eerlijk, de dingen hebben me echt gemaakt als de man die ik nu vandaag de dag ben, man. Ik zeg je eerlijk, ik had het niet anders. Ik had het ook niet anders kunnen doen, zeg maar. Op dat moment was dat voor mij de enige uitweg op dat moment.
0: Oké, en wat heb je dan eigenlijk allemaal geleerd in de gevangenis dat je toen vast zat, zeg maar? Zijn er bepaalde life lessons die je eruit hebt kunnen halen of dingen die mensen niet weten?
1: Ja, ik zeg, kijk, één ding is sowieso dat laat je verleden niet bepalen wie je morgen bent. Een cel sluit de deur, maar het hoeft niet jouw toekomst op slot te zetten. En gebruik die tijd, zeg maar, dat je vast zit, gebruik dat om jezelf te leren kennen, jouw kennis op te doen en een plan te maken voor de dag dat je vrijkomt.
0: Mooi gezegd, man. Echt mooi gezegd.
1: En relaxed. Moet je doen.
0: Sorry? Nee, ik hoorde even iemand anders.
1: Ja, mensen goed ermee. Ik ben in de center.
0: Dus je wordt herkend gewoon door het programma ook? Of?
1: Ja, ook door het programma, maar de meeste mensen kennen mij al.
0: Oh, lekker man. En welke artiest of artiesten luister je vaak, zeg maar, tegen facet?
1: Ja, nummer 1, ik zeg je eerlijk, vandaag is ook nog zijn verjaardag daar boven in Turks Mansion. Sowieso Tupac is nummer 1, man.
0: Ik hoor je, man. En ja, wat is eigenlijk het eerste wat je hebt gedaan toen je vrijkwam, zeg maar? Wat was het eerste toen je die zak... Voor mij had je een zak volgens mij dan, toch? Als je vrijkomt, of...
1: Ja, met de blauwe vuilniszak, ja. En een treinkaartje kreeg je naar de stad waar je vandaan komt.
0: Ja.
1: En ik zeg eerlijk, het eerste wat ik deed was mijn hoofd boven water houden, bro. Want ze gooiden mij na 13 jaar zo op straat. Ik had geen huis, ik had helemaal niks. Ik wist niet eens waar ik naartoe moest.
0: Ja, ik hoor je, man. Ik heb echt zo respect dat je verhaal mogen delen. En heb je nog een laatste boodschap die je wil brengen naar de luisteraars? Misschien dat iemand in de gevangenis op dit moment zit en jouw verhaal hoort, zeg maar.
1: Ja, mensen, gewoon zoals Tupac altijd zegt, keep your head up, stick your chest out and handle it. Je weet toch? Dat is eigenlijk wat ik hou je hoofd omhoog, ja man.
0: En dankjewel voor het bellen, dan gaan we daarmee afsluiten. En wellicht draai ik zo meteen even een Tupac poeken voor je, man.
1: Dat zou leef zijn, man. Respect. Dat zou leef zijn.
0: Fijne avond.
1: Ja, man, respect. Free the guys, fijne avond ook, man. Dankjewel,
0: keep
1: man.
0: Keep your head up. Je hebt het gehoord.
1: Sowieso. Always. Ja, toch. Way back, yeah. You know how I do. Throwback.

Punta Cana. En wauw, ik heb er dus net gewoon iemand van de gevangenis opgebeld met jullie, man. 13 jaar zat hij vast. En ik weet niet, maar ik ben gewoon helemaal sprakeloos eigenlijk. Ik wist niet wat ik moest verwachten. En ik dacht, laat me hem gewoon opbellen. Want ik had het programma gekeken van hem waar hij in zat. En dat is Hell of Hotel. En ik kreeg gewoon kippenvel van wat ik allemaal zag. En heel veel mensen hebben altijd zeg maar een foto over iemand die vastzit. Van ja, die heeft waarschijnlijk al wat gedaan, die crimineeltje, dit en dat. Maar als je dan hoort wat voor verhaal erachter zit, het gaat gewoon dieper dan dat. Gewoon mentaal, zeg maar. En dat Rico gewoon de tijd nam om ons op te bellen op de radio is gewoon echt helemaal lijp. En ik heb gewoon pure kippenvel. En bij mij kan gewoon alles in mijn show. Je kan me gewoon bellen. Niks is bij mij gek. Als het anoniem moet zijn, kan het ook. 085-029-4x2 is de bel- en app-nummer natuurlijk. Je kan gewoon alles bij mij kwijt. En als je een dilemma hebt, kom ook even bij Oompie aan. Dan gaan we het helemaal regelen. Maar ja, speciaal voor Rico die we net hebben gebeld. Hij is een Tupac-fan. En voor de andere fans van Tupac heb ik deze voor jou. Dit is Tupac. Keep your head up.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave Intense en Rain Dance. Oh, waarom gaat de hele tijd wat mis? Nou, in ieder geval, het is inmiddels tijd voor het nieuwe uurtje bijna. Nog 3 minuten om exact te zijn. En wat ik dan ga doen, ik ga extra tijd voor je maken. Hoe ik dat ga doen, hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst eventjes terug naar muziek. Brijsa, onze Belgische held, die al sinds de 12e muziek maakt. Een van zijn nieuwste tracks uitgebracht in april, genaamd Interpretatie, hoor je nu. En daarna is het tijd voor het nieuwe uurtje.
2: We are Galaxy.

0: Galaxy.
1: Interpolatie is het hergebruiken van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

0: Interpolatie.
1: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO Zapp ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avro Tros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy.
5: Gotta go and get back.
6: Yeah.
5: Get back.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: You did.
8: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.
3: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
9: Helemaal goed, het is inmiddels iets over 10. Dinsdagavond, en luister pas in de Galaxy Radio. Mocht je net een

Yes, het was Jay en Controlando hier op Galaxy Radio. En ja, ik ben er nog. En ik heb een verhaal die ik wil uitleggen en ik vind hem eigenlijk een beetje lijp. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden en misschien heb jij een mening en dan moet je dat gewoon laten weten via de Galaxy nummer of app nummer. Dat kan via 0588-029-4x2. In ieder geval, waar ik het over wil hebben is een tragedie dat in Amsterdam is gebeurd, in de Osdorp, zeg maar. Ik lag in mijn bed, ik sliep bij Mattie en ik hoor ineens doen. Dus ik dacht, wat is er nou weer aan de hand, man? Normaal ben ik gewend dat ik politieauto's en al die dingen hoor. Maar deze keer hoorde ik echt een soort van, alsof er een aardbeving was. En ik dacht echt van, wat is er aan de hand? Dus ik kijk naar buiten en ik zie helemaal niks. Wat blijkt dus, er was gewoon een ontploffing geweest in Osdorp een paar dagen geleden. En bro, ik was eindelijk in mijn bed, eindelijk aan het liggen. En ik dacht, no man, waarom dit nou weer? Dus ik ga natuurlijk mijn social media in de gaten houden en al die dingen. En ik zit te kijken wat er aan de hand is. En ik hoorde dus dat er een explosie was bij een gymzaal in Osdorp. En ik vond het best wel heftig eigenlijk. Want dan denk ik van, er zitten gewoon mensen die daar in een flat wonen. Gewoon van weet ik veel hoe oud. En die worden dan allemaal naar buiten geëxecuteerd, zeg maar. Dan moeten naar buiten gaan en ik weet niet, man. En achteraf hoorde ik dan een verhaal van dat er een paar jongeren daar waren. En die waren gewoon een bom aan het maken daar beneden. Een bom. En kan je het voorstellen? Gewoon een bom onder jouw flat. Jij loopt gewoon met je boodschappen van de Albert Heijn. En iemand gooit gewoon een bom. Ja, ik lach wel. Maar dat is gewoon omdat ik het gewoon lui vind. En er zijn het jongetjes van 17, 18, 19 die daar waren. En dan denk ik van, jongens, je hebt zo'n mooi leven te gaan. Je kan nog naar school gaan. Je kan nog allemaal dingen doen. En we listen en we don't judge. Je weet toch, ik ga niet oordelen. Want je weet niet wat er allemaal gespeeld in een leven. Maar het is gewoon heftig, man. En dan hoor je ook dat de leider gewoon twee benen heeft verloren en een arm. En dan denk ik van, jongens, waar gaat het mis? Waar gaat het mis met de jeugd? En ik snap dat geld gewoon aantrekkelijk is en al die dingen. Maar dat is niet alles, snap je? Dat is niet alles. Blijf gewoon in de schoolboeken gaan, hoe kut het ook is. Ik weet het. Want ik zit ook in de schoolboeken. Blijf gewoon je ding doen, man. Ik zeg je eerlijk. En laat die dingen met rust. We'll

Yes, R. En ik zeg je eerlijk, ik was vroeger geen fan van Yes, R. Want hij had altijd van die gladde pokoe zoals je bent niet meer van jou, je bent niet meer. In ieder geval, ik was niet echt een fan van hem. Maar deze track had ik wel echt stiekem grijs gedraaid.

Nou, wat een pokoe, man. Dat was Jesse ergens voor CB en daarom het mee naar huis. Een klassieker. En ik zei toch, deze heb je waarschijnlijk 10 of 15 jaar niet gehoord. Here we go. Here we go. Here we go. Hold up. This is Galaxy.

0: bezig, VB alert, a.k.a. de man uit de Bims, vast bezig met ding. Het is inmiddels 22:47. Oh, 27, excuus, ik maak ook fouten in het leven. Maar ja, in ieder geval, de tijd is inmiddels aangebroken voor jouw verzoekplaatje. En dat is altijd het favoriet momentje van jou, want dan kan je je eigen liedje kiezen die je op de radio wil horen. En welke track is het nou eigenlijk? Nou ja, normaal heb ik altijd de regel van, het moet een track zijn uit de jaren 90, een track uit deze tijd of weet ik veel wat. Maar deze keer laat ik het gewoon helemaal aan jou over. Dus wat is een pokoe dat je denkt van, ja, deze moet ijs nu op de radio draaien. Dan kan je dat gewoon opsturen. Dat kan namelijk via 085-029-4x2. En dan ga ik dat gewoon voor je fixen, man. In ieder geval, zo meteen hoor je GC met Kanye West en Put It On. Maar we beginnen eerst met iemand die uit Utrecht komt. Sjap Utrecht, dit is voor alle mokro's uit de buurt. Dit is Lijpen en Recre. Hoe zeg ik het goed? Recre. Waarom heeft Lijpen altijd van die rare namen in zijn titels? Maar in ieder geval, dit is Lijpen nogmaals met Recre, als ik het goed zeg.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious.

0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
1: When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
2: Yes, we zijn er inderdaad nog. Het is 22:37 en tijd is aangebroken. Voor jouw verzoekplaatje, die kan je opsturen via 085-029-4x2. Voordat ik dat ga doen, gaan we even terug naar muziek. Zometeen hoor je lijpen weer, natuurlijk. Maar we beginnen eerst met Boogie with the Hoogie en Kylie Bitch met PGND.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

op Galaxy Radio. En het is inmiddels, eventjes kijken hoe laat het is hoor. Het is inmiddels 22:43, dus dat betekent dat ik nog een klein kwartiertje heb om met jou te jammen met goede muziek. En ik had jou als beloofd gezegd dat ik een klassieke pokoe, nou klassiek is het niet, maar gewoon een classics zou draaien. Jouw verzoekplaatje namelijk. En ik heb daarop drie appjes binnen, nou eigenlijk vier zelfs, vier appjes binnengekregen. Die ga ik er eventjes bij pakken hoor. Want de bedoeling was dat jij je verzoekplaatje ging opsturen. Dat kwam via 085-029-4x2. En dat hebben drie mensen gedaan. Om het vierde appje gaat over de klassieke pokoe die ik net heb gedraaid. Want die zegt, Sofian zegt namelijk, kan je nog zo'n klassieke draaien als die van Yes R? Voilà, ik krijg gelijk flashbacks van de MBO tijden. Nou ja, dat heb ik, weet je wat, dat ga ik gewoon zo meteen even doen. Dan ga ik zo meteen nog even een klassieke pokoe draaien. Maar, maar we gaan eerst nu even beginnen met de verzoekplaatjes, ja? Sofian. Oké, dan heb ik drie appjes binnengekregen dat er verzoekplaatjes zijn. En eentje is van Mootje West. En die vraagt lijpen met KM en droom soms aan. Maar ja, ik heb net al eigenlijk lijpen gedraaid. Dus ik wil helemaal geen lijpen meer draaien, man. Dus jij valt helaas af, Mootje West, sorry. Shay zegt Idoli, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Dus die valt ook helaas af, want ik heb alle drie al gedraaid. Jongens, kom op, man. Heb jullie wel geluisterd naar de radio of zo? Want ik heb het allemaal al gedraaid. En dan blijft er nog eentje over eigenlijk. En ik moet hem er even bij pakken, hoor. Want even kijken wie het heeft aangevraagd. Savera die vraagt namelijk DJ Khaled aan. Samen met Chris Brown, Augustine en Jeremy. Jeremy, als ik het goed zeg. Maar dan moet ik wel even kijken of ik die heb voor jou natuurlijk. Dus dan gaan we dat eventjes doen. En als jij nog een request hebt, kan je die volgende week natuurlijk aanvragen. Want deze week heeft Savera gevonden. Gefeliciteerd, dus die hoor je nu. Dit is DJ Khaled, Chris Brown, Augustine met What You Done.

DJ Khaled, Chris Brown, August Asina en Future Hot You Done. De request van Safera. Ja, wat een track zeg. Ik zeg eerlijk, dit doet me gelijk denken aan de tijden van 2015 toen deze track een hit was. Maar in ieder geval gaat er van alles mis. Nou ja, Sofia vroeg of ik nog een oldschool track kon draaien. Net als die van Yesa die ik net draaide. En je hoeft me zulke dingen niet twee keer te vragen. Want ik had stiekem al lang een tune in mijn hoofd die ik

je bedrijf 24 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. It was all a dream.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van Black Music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Sipping on gin and juice. May I kick a, kick a little something for the G's.
4: Whose world is this?
5: The world is yours.
3: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
6: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
7: And you don't stop.
8: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
9: This is Galaxy. It's 11 p.m.
10: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
11: Ja, ja, ja, you know the station.
12: This is Galaxy Radio.
11: You know the station.
12: On FM and digital radio.
13: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
12: This is where the biggest stars come to play.
11: Let's go!
12: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.

0: 95, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96,
1: app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in en spread the word.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month hier op Galaxy.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black on black, black on black.
5: This month we give black music extra flowers.
6: That's a fact.
5: If the world's too loud, tap in with Rosa G, Midnight R&B Therapy. Nightfall don't mean it's over, it means Rosa G's just getting started.
7: This is Rosa's world.
8: Check, check.

0: Lauren.
1: Hip, more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Lil Wayne inspireerde een complete generatie rappers met punchlines, tattoos en mixtape cultuur.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. R&B with street roots and queen moves. Rosa G got the keys and she riding smooth.

0: Brown eyes. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Eigen klant van mijn problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoeft niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was verder.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Where do we go from here? After I dry my tears, after we say goodbye, you never made me clear.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: De invloed van black music zit zelfs in EDM. Veel house muziek ontstond in zwarte clubs in Chicago en Detroit, voordat het wereldwijd explodeerde.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Oh, oh, like everything.
5: We play all your favorite black music artists and music.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
2: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.